voorbij. Op jaar 27 op je wiskenspad. Weet ik wel een Griekje, gaan mijn hart vatten.

met mij zonder straatlichten, waar zielig je zomzelf kan wees. Ja, Willem, Magrietje praat met mij, hier op Jacobsbaai zal jij mij krijgen.

Je is mijn eerste poikie koffie, mijn laatste sigaret. Je is die droom waaraan ik vastkloop, als ik niks meer hierover heb. Je is mijn storm in augustus, mijn kwaadoense vergifnis. Die engel wat mij oppaart.

Goeiemôre, ek wil graag vir Shannon gelukwens met haar verjaarsdag en vir haar sê baie baie geluk Shannon met jou verjaarsdag, hoor? En dit kom van ouma Lollies Jaybye.

En waar kom jij vandaan dat jij mij... Mij als een weg als land dan verliezen? En dit wat jij geeft, hoe kan het als... Zo vinnig gebeuren...

was al rijst, broer. Papi, yo for a good time. So, let's make a night good. Yo for a lekker tijd. Good one too, bring je pelle uit. Die zijn nights wat ons alles celebrate. Good days, bad ones, op je celle tijd. Denny, moments gaan forever play. And we pray.

0: verheer. Om weer liefde te vind, is dit al hoe ek ooit ga veer.
1: Sean Tait met Mire en net voor dit Rihanna Nel met Wat Nou. Dit bring ons deur na 10 minute net voor die tyd van 9 en tyd vir my om julle te groet. Maar vang ons weer morgenoggend tussen 6 en 9 reg hier op die Groot Pack Breakfast, trots geborg deur Swift Electrical. Bly net waar jy is, ek gee oor aan JK wat in is vir die Jack Kilian Branch, reg hier op jou lekker luisterstasie.
2: Bebecha, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Liefie, die wasmasjien loop.
2: Hè? Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
3: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

0: Kan nie sonder jou nie. Daarmee groet ek jou tot môre. Etienne Kalet staan by en aan die groot man Big Nicky van 3 uur af. Ek sê dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag 9 tot 12 van Steen Chris vir Clinicare. Môre sit ook Wiele Woensdag saam met King Kaars. Jy bly ingeskakel daarvoor. Dit gaan lekker wees. My kant af JK, ek speel uit met Freddie Nes, Leon Schuster, Corlia Botha aan die Kaniwaris. Tot môre. Gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community. Caring for you.

Zachtjes ruk ik jou uit jouw beet. Doodse geesten smeer die feit. En waar is jouw troepen nou? Zeg maar goodbye voor jouw kinders en jouw vrouw. Want ons onthou nog die nacht. Wat deed je dan?

0: Thank you.
1: Luister FM.
2: Jouw naam verdeel mij tussen wie ik was en nou. Ik praat soms zacht voor jou, maar is hard in mijn kop. En jouw van begeef mij, ik was zeker jy so my heen vat. Ons het nog so gepraat, en jylle flat in die

brief hier en ik schrijf je ogen. Je komt weer als je sluis moet trekken, wat vol is van die rin. Mag die belasten man van jou vergeer, als je record hoest, dat is branders broek. En ik hoop die brief vind je wel, mijn broer. En ik hoop jouw gras groeien wakker vanaf.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Niemand luister as ons vlieg begin te tot kraanse antwoord gee.

My liefing weet jy, dis nooit te laat om ons verlede te vergeet en te vergewe nie, dis nooit te laat om te verduidelik wie ek is en dat ek jammer is, nooit te laat, nooit om

Jy het dus nooit te laat. Net om te sit en droom en droom in hierdie oomblik nooit te laat. Om net te sê dat liefde wen en te erken, dit is nooit te laat. Nooit.

wat nog moet komen. Maar alles lijkt zo fout, zo skief en krom. Ik sta toe op en maak mijzelf gereed. Vanavond ga ik voor jou proberen oreren.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944. Of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

Nee, weet wat jij wil, hé. En niet staan alleen, wacht net om te horen wat zij gaan zeggen. Ze schrap je nerven aan elkaar. En gaan staan daar neffens haar. En watch net.